0: Radio Bergijk.
1: Verkeer.
2: Dit is de actuele verkeersinformatie, gemaakt met kunstmatige intelligentie. Op dit moment is er een totale filelengte van 94 kilometer. We noemen de files met een bijzondere oorzaak of een vertraging van 20 minuten of meer. Door een defecte vrachtwagen is er op de A58 Bergen op Zoom-Vlissingen 5 kilometer stilstaand verkeer tussen Rilland en Jerseke. Hou rekening met een vertraging van 30 minuten. Door veiligheidsmaatregelen op de A15 Ridderkerk-Europoort 6 kilometer stilstaand verkeer tussen Brielen en Havens 6200-7000. Daar is een vertraging van 29 minuten. Verder is er op de A16 Breda-Rotterdam 8 kilometer stilstaand verkeer tussen Breda-Noord en de Moerdijkbrug. Hou rekening met een vertraging van 25 minuten. En dit was de verkeersinformatie, gemaakt met kunstmatige intelligentie.
3: Met Jacco Hagoort.

0: Radio Bergijk, de magie van muziek.
1: Ten tijde van het uitbrengen van deze single woonden 15 miljoen mensen in Nederland. Inmiddels zijn het er een tikkie meer, 17 miljoen. Fluitsma en Fontijn en de 15 miljoen mensen. Want

In 1996 scoorde ze er een vette nummer 1 hit mee. 15 miljoen mensen van Jochem Fluitsma en Erik Van Tijn.

0: Weerbericht.
1: Dit is de weersverwachting, samengesteld door kunstmatige intelligentie. Deze ochtend wisselen zonnige perioden en wolken elkaar af. In het noordwesten is nog een lokale bui mogelijk. Vanmiddag wordt het 23 graden aan de kust en plaatselijk 29 graden in Limburg. De zon krijgt veel ruimte en er waait een matige zuidoostenwind. Woensdag begint met zon, maar later trekt vanuit het westen bewolking binnen en kan het lokaal gaan regenen. In het oosten blijft het voorlopig droog. De zuidelijke wind neemt toe tot kracht 3 tot 5. En dit was de weersverwachting, samengesteld door kunstmatige intelligentie.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Hoe langer je luistert, hoe meer je hoort. Radio Bergijk.
1: Ah, ik heb er eentje gevonden hoor. Eentje gevonden in de archieven van Polderpop Radio. Een plaatje van Nederlandse bodem uiteraard. Ze luisteren naar de leuke naam, de Dizzy Man's Band. Ik voel me een beetje dizzy op dit moment. Hier is A Matter of Fact.

Ah, ze kwamen destijds uit Zaandam. Het was de formatie de Dizzy Man's Band rondom de zanger Jacques Kloes. En Jacques Kloes die is niet meer onder ons, die is in 2015 overleden. De Matter of Facts die hebben gedraaid kwam de hitparade binnen op 15 januari 1972. De hoogste notering was nummer 5, stond 9 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. Was dit het grootste hitsucces voor de Dizzy Man's Band? Nee, dat was The Opera, ook uit 1975. Die bereikte de nummer 2 positie. Dizzy Man's Band, A Matter of Facts.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit zijn de hoofdzaken van het radiojournaal, gemaakt met kunstmatige intelligentie. In Apeldoorn moesten 30 woningen worden verlaten vanwege een uitslaande brand. Een leidinggevende bij de New York Times is in Californië om het leven gebracht. De politie heeft zijn twee schoonouders van 77 opgepakt. Binnen de Amerikaanse justitiediensten blijft het onrustig. Een hoge functionaris bij de FBI houdt het na circa 12 maanden voor gezien. Bij Puerto Rico sloeg een vaartuig om. Daarbij vielen zeker 2 dodelijke slachtoffers. In Madrid mag de 87-jarige Mari Carmen na dagenlange protestacties weer naar haar huis. En tot zover de hoofdzaken van het radiojournaal, gemaakt met kunstmatige intelligentie.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer.
4: Dit is de actuele verkeersinformatie, gemaakt met kunstmatige intelligentie. Op dit moment is er een totale filelengte van 94 kilometer. We noemen de files met een bijzondere oorzaak of een vertraging van 20 minuten of meer. Door een defecte vrachtwagen is er op de A58 Bergen op Zoom-Vlissingen 5 kilometer stilstaand verkeer tussen Rilland en Jerseke. Hou rekening met een vertraging van 30 minuten. Door veiligheidsmaatregelen op de A15 Ridderkerk-Europoort 6 kilometer stilstaand verkeer tussen Brielen en Havens 6200-7000. Daar is een vertraging van 29 minuten. Verder is er op de A16 Breda-Rotterdam 8 kilometer stilstaand verkeer tussen Breda-Noord en de Moerdijkbrug. Hou rekening met een vertraging van 25 minuten. En dit was de verkeersinformatie, gemaakt met kunstmatige intelligentie.
5: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Je luistert naar Radio Bergijk. 24 uur per dag de lekkerste muziek.
1: Hij kwam destijds uit Rosmalen. Ik heb het over de zanger die niet meer onder ons is. Albert West. Met een oud nummer van Tony Christie. Dat heeft hij toen in de zogenaamde remix gezet. Albert West.

Als het goed is ben je van deze plaat van Albert West en Amarillo, het oude nummer van Tony Christie, en dit was dan de zogenaamde remix version, ben je hartstikke vrolijk mee geworden. Ja, en dat in het begin van de ochtend, nou wat wil je nog meer? Je wordt dus met andere woorden gezellig wakker en je wordt vrolijk, nou wat wil je nog meer? Nou inderdaad, nog meer muziek hier bij ons.

0: Sportnieuws. Sportnieuws. Het nieuws over sport.
1: Dit is het Sportjournaal in 1 minuut. Gemaakt met kunstmatige intelligentie. Spanje versloeg Engeland op Engelse bodem met 3-2. De thuisploeg had aanvankelijk de leiding, maar verloor uiteindelijk toch. Ook Kroatië won. In Praag werd Tsjechië met 2-1 verslagen. Modric was trefzeker. Nederland was in Belgrado met 2-1 te sterk voor Servië. Demi Vollering heeft in Montreal de wereldtitel wielrennen veroverd. In de eindsprint liet ze de Poolse Kasia Niewiadoma achter zich. Elisa Longoborghini uit Italië eindigde als derde. Vollering mag nu de regenboogtrui dragen. En dit was het Sportjournaal in 1 minuut. Gemaakt met kunstmatige intelligentie.

0: beter dan al die anderen.
1: Zijn naam is Kees Rietveld. Hij is geboren in Den Haag in 1969. Maar die naam zal je waarschijnlijk niet zoveel zeggen, want zijn artiestennaam was Georgie Davies. En hij was een Nederlandse zanger die bekend is geworden door zijn optreden in de allereerste Soundmix Show finale van Henny Huisman. Georgie Davies en Black Star.

Georgie Davies en Black Star uit 1985. De plaat kwam de hitparade binnen op 13 juli. Hoogst bereikte positie was toen de tijd nummer 5.

0: Het is 8 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is het Radiojournaal, gemaakt met kunstmatige intelligentie. In Apeldoorn zijn bij een flinke woningbrand 30 appartementen geëvacueerd. De bewoners moesten vanwege de brand hun huizen uit. Wat de brand heeft veroorzaakt en of er mensen gewond zijn geraakt, is nog niet vastgesteld. Jonathan McKinsey, een manager van de New York Times, is om het leven gebracht in Californië. De 40-jarige werd met verschillende schotverwondingen aangetroffen op een parkeerterrein bij een sportpark in Dublin. De politie heeft zijn schoonouders, allebei 77, opgepakt. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij. Wat er precies aan het geweld vooraf ging, wordt nog onderzocht. Andrew Bailey stopt als adjunct-directeur van de FBI. Na ruim een jaar in deze functie keert hij terug naar Missouri om meer tijd met zijn gezin door te brengen. Bailey maakte zijn besluit zelf bekend. Voordat hij bij de FBI aan de slag ging, leidde hij het Openbaar Ministerie van Missouri. In 2025 trad hij toe tot de FBI-leiding onder Cash Patel. Zijn vertrek is de volgende verandering aan de top van de Amerikaanse opsporingsdienst. Eerder legde ook Dan Bongino zijn functie neer. Dan heb ik nog het weerbericht. Vandaag wisselen zonnige perioden en wolken elkaar af. In het westen overheerst aanvankelijk de bewolking en in het noordwesten is een regenbuitje mogelijk. Later komt de zon vaker tevoorschijn. De maxima liggen rond 23 graden aan de kust, met uitschieters tot 29 graden in Limburg. Morgen start met veel zon. Later schuiven vanuit het westen wolkenvelden binnen met lokaal kans op neerslag. In het oosten blijft het voorlopig droog. De zuidelijke wind neemt toe tot windkracht 3 à 5. En tot zover het Radiojournaal, gemaakt met kunstmatige intelligentie.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk.
1: Verkeer.
2: Dit is de verkeersinformatie, samengesteld door kunstmatige intelligentie. Op dit moment is er een totale filelengte van 296 kilometer. We noemen de files met een bijzondere oorzaak of een vertraging van 20 minuten of meer. Door opruimwerkzaamheden is er op de A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen 9 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Markiezaad en Jersikke. Hou rekening met een vertraging van 43 minuten. Dan is er op de A16 Breda-Rotterdam 5 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Zonzeel en Zevenbergsenhoek. Daar is een vertraging van 36 minuten. Verder is er door bergingswerkzaamheden op de A58 Breda-Eindhoven 4 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt De Baars en Oorschot. Hou rekening met een vertraging van 31 minuten. Op de A12 Utrecht-Den Haag staat 11 kilometer stilstaand verkeer tussen Woerden en Gouda. Daar is een vertraging van 27 minuten. Tot slot is er op de A50 Eindhoven-Arnhem 8 kilometer stilstaand verkeer tussen Os-Oost en de Maasbrug. Hou rekening met een vertraging van 24 minuten. En dit was de verkeersinformatie, gemaakt met kunstmatige intelligentie.
3: Radio Bergijk.
4: Met Jacco Hagoort.

0: De leukste zender is Radio Bergijk. 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Haar naam is Ria Schildmeijers, geboren in Haarlem op 20 juli 1954. Maar als zodanig kennen we haar niet onder haar echte naam, maar wel onder haar pseudoniem. Hier is Debbie. And everybody join hands.

Nummer stamt uit 1972 voor deze zangeres die bekend is als Debbie, maar de echte naam is Ria Schildmeijer en ze komt dus uit Haarlem. Debbie and everybody join hands.

0: Dit is de weersverwachting, samengesteld door kunstmatige intelligentie. Deze ochtend wisselen zonnige perioden en wolken elkaar af. In het noordwesten is nog een lokale bui mogelijk. Vanmiddag wordt het 23 graden aan de kust en plaatselijk 29 graden in Limburg. De zon krijgt veel ruimte en er waait een matige zuidoostenwind. Woensdag begint met zon, maar later trekt vanuit het westen bewolking binnen en kan het lokaal gaan regenen. In het oosten blijft het voorlopig droog. De zuidelijke wind neemt toe tot kracht 3 tot 5. En dit was de weersverwachting, samengesteld door kunstmatige intelligentie.
1: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: De leukste zender is Radio Bergijk. 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Len Clark, tezamen nu met zijn vader. En het heet dan ook toepasselijk Father and Friend.

Ja, dat is toch hartstikke leuk, hè? Dat je vader je beste vriend is. Dat kom je niet vaak tegen. Alhoewel, misschien dat het bij jou beter geregeld is allemaal natuurlijk, hè? Len Clark, tezamen met zijn vader. En natuurlijk met Father and Friend.

0: Mario Bergijk met het nieuws.
1: Dit zijn de hoofdzaken van het radiojournaal, gemaakt met kunstmatige intelligentie. In Apeldoorn moesten 30 woningen worden verlaten vanwege een uitslaande brand. Een leidinggevende bij de New York Times is in Californië om het leven gebracht. De politie heeft zijn twee schoonouders van 77 opgepakt. Binnen de Amerikaanse justitiediensten blijft het onrustig. Een hoge functionaris bij de FBI houdt het na circa 12 maanden voor gezien. Bij Puerto Rico sloeg een vaartuig om. Daarbij vielen zeker 2 dodelijke slachtoffers. In Madrid mag de 87-jarige Mari Carmen na dagenlange protestacties weer naar haar huis. En tot zover de hoofdzaken van het radiojournaal, gemaakt met kunstmatige intelligentie.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer.
4: Dit is de verkeersinformatie, samengesteld door kunstmatige intelligentie. Op dit moment is er een totale filelengte van 296 kilometer. We noemen de files met een bijzondere oorzaak of een vertraging van 20 minuten of meer. Door opruimwerkzaamheden is er op de A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen 9 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Markiezaad en Jersikke. Hou rekening met een vertraging van 43 minuten. Dan is er op de A16 Breda-Rotterdam 5 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Zonzeel en Zevenbergsenhoek. Daar is een vertraging van 36 minuten. Verder is er door bergingswerkzaamheden op de A58 Breda-Eindhoven 4 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt De Baars en Oorschot. Hou rekening met een vertraging van 31 minuten. Op de A12 Utrecht-Den Haag staat 11 kilometer stilstaand verkeer tussen Woerden en Gouda. Daar is een vertraging van 27 minuten. Tot slot is er op de A50 Eindhoven-Arnhem 8 kilometer stilstaand verkeer tussen Os-Oost en de Maasbrug. Hou rekening met een vertraging van 24 minuten. En dit was de verkeersinformatie, gemaakt met kunstmatige intelligentie.
5: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Belgijk.
1: Haar vader is Hans Mulder en die bespeelde toen de tijd, ja, hoe verrassend natuurlijk, ook de saxofoon. Hier is zijn dochter, Candy Dover, met For the Love of You.

We zullen het maar noemen zo vader, zo dochter. Candy Dulver en For the Love of You. Uit 1997 kwam de hitparade binnen op 5 april. Maar Ramowaar kwam niet verder dan tip nummer 9. Candy Dulver, For the Love of You.

0: Sportnieuws. Sportnieuws. Het nieuws over sport.
1: Dit is het Sportjournaal in 1 minuut. Gemaakt met kunstmatige intelligentie. Spanje versloeg Engeland op Engelse bodem met 3-2. De thuisploeg had aanvankelijk de leiding, maar verloor uiteindelijk toch. Ook Kroatië won. In Praag werd Tsjechië met 2-1 verslagen. Modric was trefzeker. Nederland was in Belgrado met 2-1 te sterk voor Servië. Demi Vollering heeft in Montreal de wereldtitel wielrennen veroverd. In de eindsprint liet ze de Poolse Kasia Niewiadoma achter zich. Elisa Longoborghini uit Italië eindigde als derde. Vollering mag nu de regenboogtrui dragen. En dit was het Sportjournaal in 1 minuut. Gemaakt met kunstmatige intelligentie.

0: Radio Bergijk. 24 uur per dag de beste muziek. Niet alleen voor Bergijk.
1: Over lekker wakker worden gesproken. De ochtendshow elke werkdag tussen 7 en 9 is zo'n uitstekend.